scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are official.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
1: We are official

get up.

0: Spiel en Passionen. So farbvoll.
1: ABC. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops. We are a

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçaose vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
3: Tot zover het radionieuws.
4: We are

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
7: Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van een half uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Deel en afrit Everdingen. 8 kilometer, een kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Beleef de 70s. Go!

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
7: De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nu boven de 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel. De A16 komende vanuit Breda. Vanaf de Van Brienenoordbrug 7 kilometer file. Vertraging is 40 minuten. Ook is het druk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot slot de N217 Dordrecht-Spijken-Nisse. Vanaf Maasdam 3 kilometer file tot aan de A29 en 30 minuten vertraging.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar, omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Relatief gezien valt de ochtendspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file. Dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk. Maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Beleef de jaren 80,

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Het is vaak wel druk, maar echt veel vertraging hebben de meeste automobilisten niet. Wel op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk een file van 6 kilometer en 60 minuten. Het komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder ook één rijstrook minder op de A15 naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del file tot aan knooppunt Gorkum. 50 minuten, één rijstrook is afgesloten. Dan nog technische problemen in de Salland-Twente-tunnel, de N35. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden. Volg dan de bordjes U11 of U10.
6: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Ja, Brieke, kom maar.
7: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
10: We are officially the hottest AM station.
11: 891.
12: Beleef de jaren 80.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons, maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo, allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15, Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Del nog wel een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging.
4: We are officially the hottest AM station.
5: A91. The Giant.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden, elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een klein handjevol bijzonderheden, maar op de meeste plekken rijdt het nu goed door. Op de A16 Breda-Rotterdam nog file voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 is de weg dus deels dicht, maar richting Hoek van Holland file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer en 25 minuten. Verder drukte in het oosten van het land, onder andere op de N318 richting Winterswijk. Voor Lichtenvoorde ongeveer 10 minuten extra. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
8: We are officially the hottest AM station. 98. The Giant.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar langzaam rijdende plekken. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Ridderkerk. Een klein kwartiertje vertraging komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Verder drukte rondom knooppunt Terbrechtseplein op de A16 vanuit Breda en de A20 vanuit Gouda. Komt vanwege de wegwerkzaamheden. In beide gevallen 10 minuten langzaam rijden.

We zijn alweer even bezig met het Zoute Uur en daarin zoete herinneringen aan onze geliefde zeezenders. Want 2 maanden aan boord, over herinneringen gesproken van een radioschip, kan dat? Ja, dat kwam zeker voor. Na de plaat van de Everly Brothers, het verhaal, en dat hoor ik je denken, wanneer komt die plaat? Nou, over een half uurtje ongeveer. We gaan een hele trits platen draaien van vinyl en voor een deel gewoon lekker uit de computer. Erik doet de techniek, Bob heeft de samenstelling voor zijn rekening genomen. Zometeen 10cc Eruption, maar eerst Bobby Fuller 4 en I for the Law.

Natuurlijk, deze artiest kenden we nog. Robert Holmes met Escape. En beter bekend als de Piña Colada Song. Nummer is ook nooit weg geweest van de radio. Je hoort ze op alle zenders nog. En ik reed laatst in het oosten van het land. Toen hoorde ik dit nummer in het Duits op een Duits radiostation. Het Zoutuur, daar zijn we bij. Jij en ik.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst een kapotte auto op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt Koenplein. Vanaf afrit Haarlem een file van 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder de wegwerkzaamheden op de A20. Daarom rijdt het langzamer op de A15 en de A16. In beide gevallen 10 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. En het is druk op de N318 vanuit Varsseveld naar Winterswijk. Voor Lichtenvoorde 6 kilometer en een uur extra. Dit weekend is daar de Zwarte Cross.

0: Halverwege de show begonnen we de Love Train, oftewel de liefdestrein van de OJ's. Philly Sound op je radio, dat is mijn muziek. Ik vind dat zo leuk. Maar wat erna kwam, On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers uit de jaren 80. Ook best leuk, het aanhoren waard. Trouwens, al die platen in het zoute uur. Wil je een liedje horen? Schrijf even naar mark@kbcradio.nl. Ja, Ferry Aden, die aan boord voor Radio Amigo werkte en later voor Radio Monique, vertelde me ooit dat hij soms 2 maanden op het schip zat en dat aflossen soms ook problematisch was, omdat de Britse kustwacht of de Britse marine een zendschip nauwlettend in de gaten hield. Dat konden ze niet aflossen. En dat leidde soms ook tot voedselschaarste aan boord, want er kon ook niks aan boord gebracht worden. Drama's waren dat. En we spreken dan over de periode na augustus 1974. Wij gaan gewoon lekker door met de zeezendermuziek. Hier is leuke vrouw trouwens, Imca Marina. Maar eerst nog even Joe Dassin met een grote hit in heel Europa uit 1975. Ça va pas changer le monde.
1: C'est drôle.

Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Lekker zeg.
1: Oh, hey. Dat is combi-snack van Californië.
0: Dat is wat?
1: Combi-snack van Californië.
0: Oh, combi-snack van Californië.
1: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in de tubes. Twee smaken, pikante kaas en kruidige paté.
0: Dat is een mondvol, zeg.
1: Is zo klaar, het is echt origineel. Het ideaal voor feestjes, voor bij de tv, als er plots visite komt. Ik heb altijd zo'n pak combi-snacks in huis.
0: Het lijkt wel of je reclame maakt.
1: Voor combi-snacks van Californië, graag gedaan.

Ik had er al genoemd, hè. Ik vind dat zo leuk, die Imca Marina, een paar minuten geleden met Viva España. Gedraaid in het Zoute Uur. En we hadden net Joe Jackson. Voor mij zit het programma er weer op. En ik hoop dat we elkaar snel weer treffen aan de radio. Die blijft trouwens gewoon lekker in de lucht hier op KBC Radio 24/7.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigde status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En het is opvallend druk op de N318 richting Winterswijk. Vielen voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen opengegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna 3 kwartier.
2: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops,
3: never stops, never stops.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

Ze Magical. Magical Mystery Morning van de Cats. Zo lang geleden gemaakt, maar zo heerlijk. Ja, dat is maar liefst. Echt waar? 56 jaar geleden dat dit nummer uitkwam. In 1970 dus. De Cats. Magical Mystery Morning. Nou, bij mij, ik weet niet hoe het bij jullie is. Het ligt eraan waar je bent natuurlijk. Maar je kunt het niet helemaal vergelijken met mij. Het is nog steeds bewolkt. Licht in de omgeving, maar nog altijd bewolkt. Dat is een stukje kouder dan gisteren. En dat belooft een dag bij mij van een graad of 4, 25 te gaan worden. Of we dat gaan halen, weet ik niet. Koud is het natuurlijk ook weer niet, maar het is anders dan de afgelopen dagen. Bij de zon toch meteen al redelijk snel, in ieder geval vanaf de start, de opkomst zeg maar, hoogtij vieren. Maar goed, geeft niet. Uitzicht is prima. Jullie zijn erbij. Ik hoop dat het wederzijds is, dat jullie twijfelen dat ik erbij ben. Onderweg, en goed dat je ingehaakt bent natuurlijk. Ja, de Frigo Amigo, die stuurde gisteren op het laatst nog even een beeldje. Tot morgen, Bob. Ik ga ervan uit, Klaas, dat je er vandaag ook wel weer bij bent. Lekker onderweg, hou het hoofd koel of ijskoud, wat dat betreft. Dat is behalve de koffie, tenzij je ijscafé wilt. Ik heb de koffie klaar, dus voor degenen die het willen. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Even naar fotootjes kijken, videootjes. Doe ik zo meteen even, dat dit is wat meer werk. Oh, dat ziet er gezellig uit. Wat is dit dan weer? Waar is dit? En hoezo zie ik hier een verklede pop? Even kijken hoor. Het is een berichtje van Edwin van Tielbeke. Bob, ik ben present. Ja, dat begrijp ik. Gisteren even de toerist uitgehangen. En lekker gegeten en ook voetbal gekeken in Dresden. Oh, daar was je. Het ziet er wel gemütlich uit inderdaad, ja. Net geladen hier in Dresden en nu weer onderweg naar Zaandam. Ik kom deze kant op dus. Goed zo. Groetjes, fijne uitzending. Leuk om te zien, maar die helikopter, wat is dit dan weer, joh? Het zijn allemaal Duitse, oude Duitse voertuigen. Dus vrachtwagens, leuk om te zien. Magirus volgens mij in Hanomag, denk ik dan te zien. En bovenop dat dak een oude legerhelikopter. Bijzonder in Dresden om te zien. Ja, en waar je hebt overgestaan, ook bijzonder. Oh, maar ja, Roelie vindt deze foto wel leuk, Edwin. Ik bedoel, het is inderdaad een foto waar jij naast die verklede pop staat. Met een ontbloot één deel van het bovenlijf. Ja, heel apart. Leuk plekje om over te staan, denk ik dan. Ah, nog veel meer foto's zie ik hier voorbij komen. Gezellig, ik ga er nog wel meer over lezen, want er staan wat teksten bij en zo. Dus. Oh, er komen nog meer foto's binnen. Lekker bezig. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Dit is Paul Simon uit 1986.

0: Paul Simon van inmiddels al 40 jaar geleden, 1986. Ik riep het al eventjes voordat Paul begon te zingen. Boy in the Bubble van het album Graceland op KWC Radio. Wil je even een leuke herinnering ophalen? 86. Oeh, wat een slechte zomer trouwens. Ik heb het wel vaker gezegd. Ik ging toen met een vriend van mij, met Marcel, ging ik naar de caravan van zijn ouders. We zouden de boel op stelte gaan zetten met z'n tweeën. Lekker achter de meiden aan de discotheken bezoeken. Nou, dat eerste niet, dat is niet gelukt. Discotheken bezoeken een paar. In Haarlem zijn we even geweest, maar we vonden het eigenlijk geen zak aan. Maar het allervervelendste was wel het feit dat het slecht weer was. En wij hadden zoiets van handdoek mee. En vanaf die camping, bij het circuit van Zandvoort, was het echt even de duin over. En dan kon je op het strand komen. Nou, we hebben de zon niet gezien in 2 weken tijd. Sterk nog, we hebben volgens mij geen 2 weken volgehouden. Ja, nou ja, ga je weer terug naar het pittoreske plaatsje waar je vandaan komt en dan vier jaar verder. Voor de rest weet ik het niet meer. 1986. Het was geen goede zomer, weet ik in elk geval. En voor de rest maakt het me niet uit. Zeker niet. Het is te lang geleden om daarover te zeuren. Doe ik het ook maar niet. We zetten de tanden er even in. Edwin, dankjewel. Nog meer foto's? Hoeft niet. Ik heb er heel veel gezien, maar wat leuk, ja. En jij schrijft er nog wel even bij in Dresden. Ik ben er al een paar keer geweest. Het is echt een aanrader. Een privécollectie is het. Echt leuk om te zien. Oude lege voertuigen staan er ook. Ik vind dat het heel mooi opgesteld is. Ook een zo'n ding wat de ANWB ook had. Zo'n driewieler wil ik bijna zeggen. Zo'n motor met een karretje erachter. Of eraan vast eigenlijk. Oude telefoons. Een Duitse telefoon zo. Leuk. Leuk. Al die foto's om te zien. Ik vind het ook wel geinig. Goed. Niet alleen alle gein op een rij van Edwin. Er zijn ook veel meer mensen die hierbij gekomen zijn. Dus laten we even kijken naar Martina, wat heb jij nog gezien? Oh, ook een heel verhaal. Daar ga ik zo meteen even mijn tanden in zetten. Ruud, Mammoet Roodkarrel, kort maar krachtig. Ik sta even voor controle bij de Weegbrug bij Firenze. Vanaf hier is het nog maar 780 kilometer naar het losadres. Nou, dat valt mee. Met een gemiddelde snelheid van 63 kilometer per uur. Oeh, nou, sterkte maar dan. Dan kreeg ik gisteren te horen dat het beter is om vanaf Salerno 's nachts te rijden. Dus lossen wordt maandag. Maar dan kan ik mooi ergens het weekend bakken. Bakken in de zon. Ik hoop dat het overal in die buurt lekker weer is. Dat er niet regenbuien naar beneden komen en zo. Nou, die gaan nooit omhoog, maar ik bedoel, hè, slecht weer. Nee, ik geloof het niet. Je krijgt straks voorgeschoteld het weeroverzicht voor de komende dagen. Nou, kijken of ik zo diep mogelijk in Italië kan komen. Ik bedoel, qua dagen, zeg maar. Onderweg KBC, Hannes is er intussen ook bij gekomen. Leuk met een duimpje. Chippy, Martin, horen we zometeen. Zeker wel. Joop Zijderlaan, Stolwijk. Nog even doorgaan, Joop. Is er ook weer bij vandaag. Alvast even een duimpje van mij. En hoe is het dan? Bim. Goedemorgen, Bob. Ik ben er. Oet Riesen. Thuus. Ja, nog steeds Thuus. Wim, grote boer. Maar gezellig dat je luistert, Wim. En nog steeds even alle beterschap toegewenst natuurlijk, ja. Onderweg op KBC Radio. 14 over 11. Zullen we nog even doorgaan? Ja, Chippy, die halen we even in uitzending. Martinus!
1: Hey, goedemorgen, Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinus. Hé, Bob. Ja, ik ben er even bij. Maar? En ook weer niet. En dan weer wel, en dan weer niet. Dus het is even druk. Maar dat is altijd in Berlijn, de stad.
0: Ja, snap ik, ja.
1: Goedemorgen, mevrouw. Laat me gelijk te loshangen hier in dat warme weer. Sorry, zei ik dat hard. Sorry, er kwam iets voorbij. Ik zat even ergens op.
0: Snap ik.
1: Als je van mij nog een bakje en een tosti hebt.
0: Tuurlijk.
1: Dan gaat het goed komen, Bob. En voor de rest, ja, koud kort en dit is het. Oké, nou, ik spreek je weer. Later.
0: Hoi. Nou ja, dat is makkelijk kort maar krachtig natuurlijk. Dus helemaal voor elkaar. De koffie is er en Berlijn en Tasse Café bieten. Druk zat, en zeker als je in het centrum moet lossen bij zo'n zeelandvestiging. Dan snap ik dat je niet de hele tijd kunt luisteren. Dat zou, geef je ogen de kost, maar let ook op je lading, zeg maar. Hè. Jan is er ook bij. Jan, goedemorgen. Welke Jan? Nou, Jan Grimwis natuurlijk. Hartstikke goed. Hoe is het in Noord-Frankrijk? Ik vraag het me af. Of ben je alweer deze kant op aan het komen? Dat kan ook natuurlijk, hè. Het is pas donderdag de 16e, dus het is nog niet met de neus richting Nederland, kan ik me voorstellen. Marcel Duitser is ook weer erbij. Schönen guten Morgen, Marcel. Gezellig hoor. Nou, helemaal goed. Gisteren hadden we nog een leuke idee van jou ook uitgevoerd in de uitzending. Om Peter Koelewijn met een drietal nummers, had ik eigenlijk in gedachten. Misschien vandaag nog eentje. Maar wel 2 te laten horen in Bob Dubbelop. Was een leuk idee, vond ik. André is er ook bij gekomen. Rimco laat van zich horen. Michel doet het lekker rustig aan. In het Friese zie ik al. Aan wie nog meer? Hans, welkom bakkie koffie. Je kan niet missen. Hans in Noord-Scharwoude. Verkeersinformatie van de ANWB. Europa hoor je zo meteen. En dan nog veel meer muziek en veel berichten van jullie. Maar natuurlijk ja. En deze, ken je nog? Dit is Simon Webb.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot morgen in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Ook wordt er deze week geasfalteerd op de E17 van Gent naar Antwerpen bij Sint-Niklaas. Daar is de weg volledig afgesloten. In Frankrijk is de A6 Parijs-Dijon nog steeds dicht bij Fontainebleau. En dat komt natuurlijk door de bosbrand. Verderop is de weg ook dicht. Dus vanuit Nederland kun je beter Parijs mijden. En omrijden via Reims over de A20 of via Luxemburg en Metz over de A31. In Italië is de A13 Padua-Bologna in beide richtingen afgesloten bij Ferrara na noodweer. En dat is ook onbekend hoe lang dat gaat duren. In Duitsland wordt dit weekend drukte verwacht op de weg door werkzaamheden en de beginnende vakanties in Noord-Rijn-Westfalen. Om de druk op de wegen te verlichten geldt er een zomerverbod op zware vrachtwagens op alle zaterdagen van 1 juli tot 31 augustus tussen 7 en 8.

money was

0: Flash en de Pen en Hey St. Peter. Ik heb het altijd al een hele spannende plaat gevonden.
1: ABC Radio.
0: Goedemorgen.
2: Bob Van Beten.
1: Bob Van Beten. On Greg.
2: Every workday between 11 and 1 o'clock.
0: En als je ook een spannende plaat in je hoofd hebt, dan wil ik het wel graag even weten. Laat weten aan Van Beten. Via mailtje bob@kbcradio.nl of messenger Bob Van Beten. Nou, we hebben een hele stapel binnengekregen en aan berichten bedoel ik alleen al. En ook mensen die zich even willen roeren middels hun eigen mond. Natuurlijk hoorden we al even Chippy, Martínez, druk in Berlijn voor het Lale / Losje in de Zeemandvestigingen die er zijn in en rond Berlijn. Eerst even André van Zijderlaan Stolwijk. Je gelooft het niet, hij is er weer bij, hè?
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, ik wist het, André.
3: Nou, gisteren hadden we lekker bij Lager Goots gestaan.
0: Oh, was goed, hè?
3: Gegeten en zo. We zijn geklest.
0: Ja.
3: Was er niks mis mee.
0: Nee.
3: En dan, vanmorgen kreeg ik een koel gelost. Nou ben ik weer geladen in IJsselmond voor Groot Ammers.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik kan er sowieso de hele uitzending bij zitten. En dan meld ik me eigenlijk gelijk even af voor de komende 3 weken. Want
0: wat?
3: Ik krijg,
0: wat?
3: Vanavond vakantie, dus morgen ben ik al met mijn camper onderweg.
0: Oh, lekker.
3: Daar is waarschijnlijk wel mee, maar ja, daar kan ik niet wel reageren. Dus
0: Is
3: niet anders.
0: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, ja, voor iedereen een heel fijne tijd de komende 3 weken. En dan zien we elkaar dan al weer. De groeten, houdoe.
0: André, kunnen we even wat afspraken maken? Ik bedoel, 3 weken vind ik wel heel erg lang. Als je wel gelegenheid hebt om iets te berichten, bedoel... We kunnen je gewoon niet missen, André. Hè? 3 weken lang horen we niet dit.
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars, ik zit er ook bij.
0: Ja, ik bedoel... Nou ja, eens kijken of we een hele verzameling kunnen maken. André, jullie een hele lekkere vakantie toegewenst alvast. En vandaag nog een goed rijdagje toegewenst. Geniet ervan. Zo is het. Michel van Doren is onderweg lekker rustig in het Friese. Stuurt een stukje mee. En de Cats op de radio. Wat een heerlijke opener trouwens. En een bakje koffie erbij zou ik ook wel lusten, zegt hij. Nou, dat ga ik meteen voor je regelen. Hoop ik. Oh wel. Dat was wel de bedoeling eigenlijk. Zo, dat bedoel ik. En ik ben weer terug in Nederland trouwens. Vanmorgen 4 adressen in de provincie Groningen geladen. Het lijkt het einde van de wereld wel. Uithuizermede, mooi dorp. Zoals voor velen hier, nu vol op Hillegom aan. En een lekker plaatje zou ik wel willen horen. South of the Border van de Belgische groep Octopus. Jaren 70 ook. Zo. Ik wist eerlijk gezegd niet eens meer dat het een Belgische groep was. Octopus. Nou, grappig. Dank voor het videootje. Kijk ik zo even mee met je. Volgens mij was het tijdens de Cats gemaakt. Gestuurd. Hey, weet je wie dit is? Dit is Hans de Boy. En...
4: Iemand zei dit is Annabel.
0: Dat is grappig.
4: Ze moet nog naar het station.
0: Is er nog iemand die een plekje over heeft?
4: Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon.
0: Zo, onderweg op KBC.
4: We kwamen aan...

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
1: Turks fluit is mooiste fluit.
0: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint helaas weer drukker te worden voor de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En verder drukte in de Achterhoek op de N313 en de N318, allebei richting Lichtenvoorde. De vertraging varieert een beetje tussen de 30 en de 50 minuten, maar het komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.

een feestje op de radio, hè, om Dire Straits te horen. Ik vind van wel. 1978, we maakten destijds kennis met Mark Knopfler. Nou, David was er toen ook nog bij, zijn broer David. Salt of a Swing, lekker hoor. En ik zit nog even te denken. Ja, ik doe het niet vaak, maar nu wel. Eigenlijk is het een soort bed van oproepje aan Harry de Haan in Brisbane. Harry de Haan in Brisbane. Harry! How are you doing, mate? Dat, you're a good bloke. Dat heb ik ook van je geleerd, zo'n uitdrukking. Dus ja, waar ben je dan, zeg ik dan? Nou, thuis, lekker, op de veranda. Ik hoop dat het goed gaat. Hij is er wel bij, hoor. Hij is wel aan het luisteren. Elke dag stuurt hij wel even een soortement van duimpje, zeg maar. Dus helemaal voor elkaar. Rimco is er ook bijgekomen. Oh ja, het berichtje van Martina neem ik ook zometeen nog even. Leg ik even onder de loep en neem hem even door. Rimco, even een Bluetooth duimpje voor mij terug. Goed dat je er bent. Dat geldt ook voor Lambiek met een smile on the mond, Lambiek. Altijd blijven lachen. Joop Zijdelaan had al een duimpje van mij gehad. Nee, nog niet, maar wel gezegd dat hij er is. Zo, nou, nog meer foto's. Oberstleben, moet ik zeggen. Dat is net onder Helmstedt. Dat was daar, dat museum. Oh, en gisteravond hebben we dus in Dresden aan de Elbe gegeten en geborreld. Ja, ja, oké. Goed, dan is het weer helder waar dit museum was. Dat museum dus is echt leuk om te zien. Dat berichtte Edwin al, dat is onder Helmstedt dus bij Oosjesleben. Heb ik goed gezegd nu, hè? Ja, oké. Okay. Eagle Sky, Peter Leijendekker, gisteren lagen we te pitten. Maar nu zijn we er weer bij, hoor. Morgen, B-man. Hey, goedemorgen terug, zeg ik dan. Nou, hartstikke leuk dat je er bent. Martina, ik ben het ook echt natuurlijk, ja. Even kijken, het berichtje van Martina uit Keulen vandaan. Ja hoor, de groetjes van het Keulen en Erfstad. Want Reinhard is natuurlijk thuis. En Martina berichtte vanmorgen dat ze op weg zou gaan. En inmiddels aangekomen is richting het WDR Funkhaus. Ik heb een personal recruiting dag voor technische medewerkers. Dat klinkt mij al heel moeilijk, moet ik je zeggen. Het is nu zonnig, droog en vanmorgen vroeg om 7:15 was het al 22 graden. Reinhard thuis. Goedemorgen, Reinhard. Hij herstelt van een zware tandartsoperatie gisteren. Oei, nou Reinhard toch. Geweldig dat je er gisteren nog wel bij was. Bij de uitzending. En ja, dat vond ik dan wel weer leuk. Maar goed, het was geen pretje. Hij moest uit veel last van zijn tanden en heeft de hele middag naar de Tour de France moeten kijken. Nou, dat staat er niet bij, maar heeft hij gekeken. Goed, vandaag gaat het beter, begreep ik. Althans, dat hoopt hij dan. Nou ja, goed, je praat er zo mooi over je huis en al dat water, Bob. Wat zie je vanuit je studio? Ja, ik heb wel gezegd, ik ga fotootjes delen met jullie. Of fotootjes, foto... Keertje delen, als het bijna klaar is, is het nu. Nou ja, dan ga ik even een paar fotootjes plaatsen op Radio Onderweg op Facebook. Of ik stuur wat toe. Maar inderdaad, ik heb qua uitzicht vind ik wel de mooiste studio met de verhuizing. Is de studio boven gekomen. Ik bedoel, op de eerste etage. Beneden is de woonkamer. En natuurlijk de plek voor de kantinejuf in de keuken. Juffrouw Corrie, dat hebben we gewoon zo gehouden. Met een eigen luik, zodat de tosti's daar doorheen kunnen. En op vrijdag, dus morgen, de kipsatéetjes ook zo de deur uit kunnen. En via mij, via boven, krijg je dan de koffie. Het uitzicht, ja, ik zie veel water hier en ik zie veel bomen. Het is aan de rand van de stad en ik moet je zeggen, ja... een heerlijke studio om hier prettig te mogen werken en te bivakkeren. Ik zou hier het liefst ook gaan slapen, maar dat vindt mijn vrouw niet helemaal goed. En begrijpelijk ook natuurlijk, ja. Aan de andere kant is het misschien ook wel lekker rustig voor haar, want ik schijn nogal veel te snurken. Maar daar merk ik er zelf helemaal niks van. Dus wat dat er gaat, is het helemaal niet ergens. Er geen man overboord, zeg ik dan maar. Martina, dankjewel. Tschüss und bis morgen. En nog even een suggestie. Wise Guys met Jetzt ist Sommer. Ga erover nadenken om die zo meteen in te vullen in de uitzending. Dit is Onderweg op KBC.

Irene Cara, 83 en oh, what a feeling. Als ik zeg oh, dan denk ik meteen aan oh, what a night. Oh, wat een nacht. Nou, helemaal niet. Ja, alleen voor de nachtrijders onder ons natuurlijk. Ja, zoals Ruud zo meteen eraan moet gaan geloven. Ruud in Italië. Weet je wat we zo meteen moeten gaan doen? Bob Dubbelop, een tweetal of een drietal platen van één en dezelfde artiest. Ik ga zo even kijken op het lijstje wat ik tot nu toe heb verzameld. Wat ik opgeschreven heb wat we onder andere kunnen gaan doen. Maar misschien kun je er nog een ideetje bij doen voor vandaag of voor morgen. Dus zeker niet zo wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar het wel leuk vinden. Ik had trouwens nog diverse verzoeken liggen. Onder andere van Pierre Altena, van Peter Altena. Muzikaal gezien kwamen we daar helemaal niet meer aan toe. Ook dat nummer van Klaas trouwens. Van het nummer Voir l'été van Les Négresses Ferte Voilà. Dat is de naam van de groep. Hé, hey, hoe doe ik dat op mijn Frans? Niet gek, hè? En jullie berichten natuurlijk. Kortom, het is een mooie mix vandaag weer. En richting 12 uur gaat, dat betekent dat de kantineur Vinnie Tosties gaat uitdelen. Jacco, is er bij Bob Gelalen in Terneuzen een vrachtje Nevelien? Nevelien moet ik zeggen, denk ik, ja, met PH. PH. Gelalen voor Amsterdam. Gisteren is... Oh ja, wat naar. Nou, ik lees iets naars. Oh ja. Nou, dat overvalt mij dan weer. Altijd een beetje wrang natuurlijk. Er is iemand, oud chauffeur overleden. Martin Stam, door een val op zijn hoofd. Hij heeft wat naar zich. Eind jaren 60, begin jaren 70 was hij ook chauffeur. Heeft later Truck Plus opgericht. Oh, dat weet ik me dan niet te herinneren. Maar wat wrang en wat naar om te moeten lezen natuurlijk. Jacco, nou, gecondoleerd voor iedereen. Voor je familie, vrienden, nabestaanden natuurlijk in dit geval ook. Versterkte, Martin Stam dus. Rest in peace. Ja, Jochem, goedemorgen. We zijn er weer bij vandaag, Bob. Vanmorgen zijn mijn bomenrooier gelost in het Franse Castet. En ik ben nu onderweg naar Bressol om een mobiele zeef te laden voor Holten. Oh, daar zijn ze dol op in Holten, heb ik al begrepen, op mobiele zeven. Dus goed dat jij dat eventjes doet. Dus, Jochem. En ik hoorde gisteren Wilco Koekoek in de uitzending. Dat klopt, die deed jou even de groeten ook. Hè? Wil je hem even de groeten terug doen? En verder aan alle het groene volk van Bolk. En als je nog een plekje hebt, draai je even Broeders van de Weg. Brothers of the Highway van Johnny. Johnny Bolk, wat daarover? Ja toch? Oké, nou, ik zal een plekje voor vinden. Maar dat wordt aan het volgende uur, denk ik wel, hoor. Jochem van de Belt van Bolk. Dank. En succes met zeven, zeg maar, hè. Klaas uit Frankrijk. Nou, ik had het om. ET is zomer en Le Négresses Ferte, voilà l'été. Zou één goede schakel zijn voor de muzikaling of voor de muzikale ketting of niet? Oh, wacht even. Ja, dan maak je wel een punt natuurlijk. Waylon Jennings en The Good Old Boys was de laatste gisteren. Waylon Jennings met The Good Old Boys. Daar moet ik er even over nadenken, want zomer kwam daar niet meer aan voor. Dat was het nummer daarvoor, dus ik heb op het laatst nog even Waylon Jennings met de Good Old Boys laten horen. Maar ik ga het nummer zo meteen even in de uitzending gooien, hoor. Dat wordt dan wel in het volgende uur, dan maken we er even een zomersgeheel van met jouw inbreng, Klaas. Merci beaucoup. En goed dat je er bent vandaag ook. Ik heb wat mensen die hebben wat gestuurd niet genoemd, die ga ik zo meteen even meenemen. Ook al heb je een duimpje gestuurd, is dat meer dan genoeg om alleen even die naam te vermelden. Want let op,

0: Bevalt de vrachtwaggel? Dat wil ik dan wel eens even weten van je, Kees, José of Buk. Laat mij maar even weten. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Dus kom er maar bij, kom er maar bij. Inmiddels 8 minuten voor 12 uur. En even een momentje van rust. Een momentje van rust op dit tijdstip.
1: Bob, dubbel op.
0: De man die heel veelzijdig is, heet Bruno Mars. En je hoort hem met 2 nummers achter elkaar onderweg. We beginnen met zijn nieuwe single, Risk It All.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: what you want.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is een ongeluk gebeurd en er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 20 minuten. Dan de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen 20 minuten vertraging. De Salland-Twente-tunnel is richting Zwolle in de N35 nog steeds dicht. Dat komt door technische problemen. En tot slot drukt op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.
3: Ja, we gaan lekker crossen. Ik hoop dat iedereen die daar naartoe gaat heel veel plezier gaat beleven. Maar dat zal ongetwijfeld wel lukken. Hopen dat het ook een beetje droog blijft. Bij mij is het ook droog. Af en toe komt het zonnetje erbij. Ja, we hoorden al in het noorden wat minder zon. In het zuiden wat meer zon. Ik zit toch echt wel een beetje in het midden wat dat dan gaat. Jullie niet rechts houden, tenzij je in Groot-Brittannië rijdt. Dan moet je toch een beetje links houden. Zometeen nog een lekkere van Bruno Mars. In het kader van Bob Dubbelop in het kwadraat komt er zo aan Lazy Song. With the mighty KBC. Mighty KBC. Where the music never stops.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

0: De veelzijdige Bruno, Bruno Mars, onderweg bij KBC. Met drie nummers. Eentje deze Lazy Song na 12 uur en voor 12 uur werd je ook al op je wenken bediend als je ervan houdt met 24K Magic. Ook weer uit 2016, 10 jaar geleden gemaakt. En daarvoor hadden we nog een nieuwe single van hem, Risk It All. Hij blijft doorgaan, de hitmachine Bruno Mars. Ik vond het wel even leuk. Even kijken. Ja, het verzoekje van Peter Altena was de Queen of Hearts. Om die nog even te laten horen, maar hoewel zeker weten dat je kunt luisteren vandaag. Dus dan moet je nog even doorgeven. Pierre Altena. En bijna vakantie, lekker hoor. En voor Klaas ga ik zo meteen en voor iedereen eigenlijk Voilà l'été laten horen. Dus voilà, hier is de zomer. Hallo, hallo, hallo. Dit is de radio, dit is onderweg op KBC. Zie je dat Henkie ook eens komen aanwandelen? Ik denk dat hij aan het wandelen is. We horen hem zo meteen. Ik heb even wat duimpjes uitgedeeld, maar niet aan iedereen nog. Joop wel, Bart ook nog niet. BB Bart Barrels. Bob onderweg en luistervinkjes. Zo gelost in Zon op Breuken. Zon op Breuken? Zon op Breugel, denk ik dan. Maar oké, Zon op Breuken. Nu even via Linnen een nieuwe band halen voor de oplegger. Altijd fijn, vindt zo'n oplegger lekker. En dan laden in Tessenderlo voor Balve, Duitsland. Balve. Oké, goed uitgesproken hoop ik dan. Graag een koud glas melk voor mij en een tosti hamkaas. Corrie. Corrie. Corrie hoort het wel. Hamkaas en dan legel. Nou, Corrie doet dan ook even een glas melk voor je. Want in de koelkast staat hier niks namelijk hierboven. Dus we regelen allemaal BB Bart Barrels. Allemaal een fijne werkdag en tot morgen. Nou, inmiddels is het gelukkig alweer donderdagmiddag geworden. De week gaat snel voorbij. Aan de ene kant klinkt dat leuk. Aan de andere kant is mijn vakantieweek. Morgen laatste dagje dat ik niet hoef vroeg op te staan, zeg maar. Maandag mag ik dat wel weer doen, mag ik weer naar het Utrechtse. Merk je ook niet dat ik ongelooflijk uitgeslapen ben in dit programma? Meestal heb ik zo'n beetje prikkertjes nodig om wakker te blijven. Nee, dat is ook weer niet waar, maar komt wel eens voor, maar niet altijd, gelukkig. Nog even naar Mammoet Road Cargo's Rudy. Rudy Vondersmeer. Ja, Rudy van der Zee dus, inderdaad. Nachtvaart, ja, dat valt eigenlijk wel mee, Bob. Ik rij morgen naar Eboli voor het weekend en dan maandagochtend rond 2:30 het laatste stuk. Oké, okay. Nou dan kan ik je maandagochtend vergezellen via de Radio M Utrecht frequentie en streampjes, als je wilt. Rond 8:00 maandag lossen en dan de uren vol rijden richting het laadadres. Nou, op zich best te doen dus dan, denk ik. Onderweg, wat een uitzicht. Ja, zeker. Mijn uitzicht is goed, maar dat van Hans de Viking ook. Wat een ruimte heb jij, Hans. Rij je voorop in de file? Nee, natuurlijk niet. Leuk om te zien, al die videootjes. Ik ga eventjes mee. Even, we komen van boord af. Of we gaan aan boord. Nee, we komen van boord af. Even kijken. Ja. Ja, dat wil ik toch. Ik wil er toch even van genieten, mensen. Ik ben even naar de videootjes aan het kijken. Laden lossen. Ja hoor. Foto's erbij. Helemaal voor elkaar. En wat een mooi gebied ook waar je doorheen gereden bent, Hans, daar in Noorwegen. Vannacht overgestaan bij Bergen, zegt hij vanmorgen weer gelost in Kleps. Lottefjord en Kokstad. Kokstad vind ik wel een hele gekke naam eigenlijk, ja. Maar je schrijft het gewoon zoals wij dat doen, hè. Kok.
1: Hou je de meute, kokkie.
0: Kokstad, dus ja. De Engelsen vinden dat gek. Kokstad. Nou ja, aan de andere kant. Goed, 11:00 ben ik op het pontje meegegaan van Haljem naar... Waar was dat dan? Dat zie ik er niet meer bij. Nou ja, de fotootjes vind ik al hartstikke leuk, Hans, om te zien. Maar wat een prachtig uitzicht heb jij onderweg op KBC. Goed om dat even te vermelden. Nou, dank voor het doorgeven. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Ja, we gaan even een rondje post doen, hè, want anders dan kom ik daar niet helemaal doorheen. Maar met veel plezier natuurlijk. En zometeen gaan we de zomer in van Klaas. Dus dat is wel leuk, denk ik dan. Nou, Marcel Duijsen nog even. Even kijken. Ik heb gelost in Beuningen. En afgekoppeld in Gildenhuis in Duitsland. En dan teruggegaan naar het crisiscentrum in Oldenzaal.
2: Crisiscentrum Oldenzaal meldt zich.
0: Marcel Duijsen was er eventjes. Maar goed, eerst hebben we een broodje. Bij Zeepomp aan de A50 Apeldoorn. Oh, daar ja. Ja, ik weet waar jij bedoelt. Maar zorg jij dan voor de koffie, Bob?
3: Hey, Marcel. Jij kent mij toch? Trouwens, iedereen neem ik aan.
0: Bij deze, eet smakelijk en de koffie is... voor mij.
3: Hoef je niet te betalen. Hey, Eagle Sky, Peter Leijendekker. Ja, ik las al dat jullie lagen te pitten en er alweer bij waren. Dus nu helemaal present. Goed zo, Peter. Goed te doen. Hoe zou het gaan? Nou. Ik denk lekker een nieuwe vrachtwagen. José, Kees, ook Buck hartstikke blij. Lekker plekje gevonden weer in de hond. En de drie musketiers onderweg. Maar ze moeten toch nog even wennen aan de wagen. Want nou, de boordcomputer vinden we maar niks. De auto praat tegen je. Maar voor de rest rijdt hij wel goed. Oké. Ja, José, Kees en Buck. En vooral Kees, die was heel erg gewend om gaan zo slingeren aan de voorkant van zijn auto. En op een houten stoel zitten en zo. Dus ja, dan is het allemaal even wennen, Kees. Alles wint, maar ik herken het wel. Als je een nieuwe auto hebt, dan heb ik het over een gewone auto voor mij dan. En voor jullie is dat een vrachtwagen. Zitten toch allemaal andere knopjes, dingen, instellingen op andere plekken. Maar als ze tegen je gaan lullen, is helemaal vervelend inderdaad. Ja, ik ben blij dat dat niet gebeurt bij mij. Soms zit Marit naast me. Nou ja, ik zeg niks meer. Zij wel dan natuurlijk, ja. Hoe zou het gaan met de prepensionado Henkie van Oostvogels destijds? Nou, Henkie is erbij. Henkie, kom even aanwandelen.
4: Ja, goeiedag, Bob. En onderwegjes.
3: Henkie.
4: Ik ben er ook bij.
3: Gezellig. Waar ben je?
4: Even te luisteren.
3: Ja, waar ben je?
4: Bijna terug thuis van de wandelingenski.
3: Ja, dacht ik al.
4: 12 kilometer.
3: Oh.
4: Heerlijk, ja. Nou, gisteren is het oppassen in Voorschoten.
3: Sofietje. Oh ja, op Sofietje.
4: Ja, direct even gaan verzinnen wat we vanavond gaan eten.
3: Lekker.
4: Ja, en ze vond ik weer aan het werk sturen vanavond. Komt helemaal goed.
3: Ja.
4: Ik zou zeggen, maak er een mooie donderdag van. En Henkie, luister mee, hè. Groetjes allemaal.
3: En?
4: Tot de volgende. Houdoe!
3: Ah, heerlijk om te horen, Henk. Fijn dat je er bent met de oortjes in. Lekker naar huis weer. En nou ja, maak er een lekker middag hiervan. En heerlijk om af en toe nog even je stem te horen in de uitzending. Ja, nee, nou is het goed. Nou is het voldoende, zeg maar dan. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ik kijk nog heel even naar het berichtje van Combi 1. Johan, grote boer, net geladen in Alblasserdam. Jij durft, zeg hé. Voor Lichtenvoorde. Nou, hoorde net al, de Franse, de Zwarte Cross is daar gaande natuurlijk. Dus het zal wat druk worden, dat denk ik ook, ja. Ik ben benieuwd of je daar doorheen kunt komen. Met je boelbar aan de voorkant moet het wel lukken, denk ik. Maar houd het alsjeblieft wel gezellig daar als je in Lichtenvoorde aankomt. Met die grote wagen van levering Oedriessen, toch? Kalm aan. Marcel Duitser is erbij gekomen en die zegt nog eventjes... Good-hearted woman van Willie Nelson. Pardon? Over de muziekketting. Ja, nou, Willie Nelson, On the Round Again, hebben we al laten horen. Maar goed, dat was al even geleden. Gisteren bestond de ketting uit de reeks Rosie van Clawboys Claw. The Boys of Summer van... heb ik dat goed? Ja, van Don Henley natuurlijk. En als derde was het Waylon Jennings. Just the Good Old Boys, de tune van The Dukes of Hazzard. Dat was de laatste, dus het kan inderdaad, ja. Good Hearted Woman van Willie Nelson. Nou, ja... Helemaal voor elkaar. Ik zeg, gaan we misschien wel invulling aangeven zo meteen. Andere ideeën zijn ook welkom, hè. Een andere Waylon, een andere Jennings, of een andere Good, of Old, of Boys. Ofwel, gebruik een woordje van de titel of uit de artiest. Peuter je weer een voornaam, achternaam. Zie maar even. Zijn doen niet zo moeilijk om. Goed, messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Geef maar door en laat maar weten wat je graag zou willen horen voor de muzikale ketting. En ik zeg bij me, ik ga ervoor. Voilà l'été, hier is de zomer, mensen. Ideetje van Klaas vanuit La Douce, France. We gaan er even van genieten. Franstalige muziek. Gezellige groep is dit.

0: Ja, Wise Guys aus Deutschland, want Jetzt ist Sommer uit 2001 komt het nummer, 25 jaar geleden gemaakt en hartstikke lekker. En ik had er vooraf niet bij gezegd, ik had het al eens eerder laten horen. Volgens mij vorig jaar zomer, voor de laatste keer, maar dat geeft niet. Ik vond het echt leuk om te horen, maar dat dit volledig a cappella is en dat vind ik altijd waanzinnig mooi om dat te laten horen. En, zeer knap altijd. Jetzt ist Sommer van Wise Guys op verzoek van Martina. Reinhard, heel veel sterkte met het herstel van je gebit gisteren. Onderweg op KBC een overzichtje voor het weer voor Europa. We beginnen altijd in België, dus laten we dat ook doen. En meer post zometeen in Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nog wat verzoekjes liggen, dus komen er aan toe. En de eerste schakel voor de ketting laten we aansluiten dus op Waylon Jennings en de Good Old Boys. Vanochtend was er nog echt overal wel een beetje zon in België, nauwelijks bewolking, maar vanmiddag is het wat anders. Aan de zuidelijke en oostelijke helft van het land is het een afwisseling van zon en wolken voor de rest van de middag. En die wolkenpartijen kunnen uitgroeien tot een enkele regen- of onweersbui. En voor de rest in België zal het wel droog blijven en toch wel heel veel ruimte voor zon met temperaturen rond 30 graden. In grote delen de kustregio blijft steken bij 25, wat heerlijk. Vanavond blijft er in het zuidoosten van het land een afwisseling tussen zon en wolken en voor de rest kan er nog lang genoten worden van de koperen ploert. Morgen vrijdag in België, een groot deel heeft in ieder geval de afwisseling van weer zon en wolken. In het zuiden en oosten opnieuw kans op een enkele bui. Ook een onweersklap kan erbij zitten. De maximale temperatuur wel wat lager dan gisteren. Vandaag dus is dat eigenlijk en eergisteren. Doordat de wind vanuit het noordwesten komt te waaien, wordt koelere lucht aangevoerd in België. En daardoor wordt het aan zee maximaal 22 graden in de Kempen. De hoogste temperatuur, nou ja, toch nog lokaal maximaal 30 graden. Ik zeg, dat is toch niet echt een super afkoeling. Oké, nou, we hebben al een weertrend voor volgende week voor België. En dat wordt echt een stukje koeler in elk geval. Maar dan ook echt, met een maximum temperatuur van een graad of 23. Goed, dat is misschien mooi om dan morgen nog eens even de tanden in te zetten. Voor Italië geldt de felle onweersbuien in het noorden op dit moment. Hagelstenen en ook een flinke omvang hebben die dan. Die zijn er nog steeds. Die kansen daarop zijn ook vanmiddag aanwezig. En de komende dagen ook. Het blijft wisselvallig in het noorden van Italië. Er zijn natuurlijk ook droge perioden waarbij de temperatuur behoorlijk kan opklimmen naar zo'n 32 graden rond het Gardameer. Betekent dus niet dat je hele slechte dagen hebt daar, alleen maar bedoel ik dan. Maar ja, 32 graden was snikheet natuurlijk. Kan het heter? Ja, Toscane 38 graden. En ook delen van de Sicilië en op het eiland Sardinië is dat ook het geval. Een dikke 30 graden, zelfs richting 38 graden. Napels pakt ongeveer vandaag een graad of 32 mee. De tropische temperaturen zijn er ook in Spanje vandaag aan de Middellandse Zee met 30 tot 35 graden. En her en der loopt het kwik ook nu alweer op bijna tot 40 graden Celsius. Kijk eens aan. Of eigenlijk niet. Frankrijk heeft temperaturen met, ja, dat is toch ook wel weer snikheet, 30 tot 35 graden vandaag. Veel ruimte voor zon, maar weinig bewolking aanwezig. Maar met name morgen kunnen er stevige buien voorkomen. Ja, het is niet overal zonnig trouwens in Frankrijk. Het is ook een afwisseling van zon en wolken, laat ik daar niet aan voorbij gaan. Dat is eigenlijk gisteren al een beetje ingezet. Dus we kwamen ook, ik kom zo meteen nog even terug. Wie stuurde ook weer mee in Bretagne? Bij Rennes was je nu. Ik kijk er zo nog even naar. Felle onweersbuien waren er gisteren en behoorlijk wat regen is er daar gevallen. Goed, daar kom ik nog op terug zometeen. Maar aan de Middellandse Zee blijft het de komende tijd echt wel stabiel zomerweer met veel ruimte voor zon en maximaal rond de 30 graden. Morgen met name stevige buien die voor gaan komen. Stapelwolken die kunnen uitgroeien tot behoorlijke regen- en onweerspartijen. Een afwisseling van zon en wolken. En dan in ene krijg je een nat pak. Zomerweer Groot-Brittannië, zomers tot lokaal weer die tropische temperaturen her en der. Manchester, maximum temperatuur 28 graden. En het Schotse Edinburgh is het door de wind van zee weer een stuk koeler. Net als gisteren meld ik dat al. En dan hebben we het over een graad of 21. Niet echt te klagen nu. Weerbeeld blijft tot in elk geval volgende week zo'n beetje staande. Voor Duitsland geldt volop zomers weer met 27 graden in Berlijn, waar Martin Chippy aan het lossen is voor Zeemal op dit moment. En de tropische 31 graden in het Duitse Frankfurt. Een mix van zon, wolken en ook buien, onweersklappen erbij. Die onweersbuien die ontstaan vaak in de middag en kunnen lokaal voor veel regen in korte tijd zorgen. Met name morgen ontstaan er veel stevige buien in Duitsland. Het weekend lijken de temperaturen meer normaal van de tijd van het jaar. Dus iets koeler dan die 25 graden Celsius. Oostenrijk nog even kijkend. Fikse exemplaren zitten ertussen. Als we het hebben over regen- en onweersbuien die uit de wolken voortkomen. Niet de hele dag, maar gedurende vandaag is dat zeker nog wel mogelijk. In de bergen is het een redelijk stukje koeler dan in de grote steden. 28 tot 32 graden in de grote steden van Oostenrijk. Dat geldt trouwens ook voor de grote steden van Zwitserland. 30 tot 33 graden is geen uitzondering, ook niet meer vandaag. Maar het weer is wel instabieler geworden in de Alpen. Ook in Zwitserland dus, Oostenrijk en Zwitserland. De dagen beginnen vaak wel zonnig en die ontstaan in de loop van de dag die stapelwolken. Die uit gaan groeien tot zware regen- en onweersbuien. Nou. Voor de rest hoorden we van Hansan dat het goed weer was in Noorwegen. Inderdaad, vandaag ook in Oslo, best wel zuidelijk. Tropische temperatuur van 31 graden wordt er vandaag weer opgetekend. Rijdend naar het noorden wordt het steeds koeler, daarom bovenaan. Of in Trondheim wordt het maar 19 graden bijvoorbeeld. Nou, dat wil ik niet geheel onvermeld laten. Het is 1 minuut voor 12:30. Zoek ik nog even uit wie ook weer in Brest zat. Ik zit onderwijl tegen het licht in te kijken. Ik kan het bijna niet meer zien, zo erg komt die zon hier naar binnen. Maar daar mag ik natuurlijk helemaal niet over klagen. Dus Gerbert Brouwer is erbij gekomen en Jaap... Zeeler Jaap heeft zich ook gemeld via Messenger Bob van Beter. In dit geval via mail bob@kwcradio.nl. Jullie en ook andere berichten zometeen bij ons op de zender.
1: Onderweg. Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. De twee verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen helaas. Onder andere de A1 en de A7, de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 20 minuten nu. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Ouddijk 20 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is er weer vrij gelukkig. En op de N313 en de N318 is het aansluiten richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross dit weekend.

De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.

0: Nou, dat was Octopus. Dus ja, Michel, ik was deze groep echt helemaal kwijt. Ik wist het niet eens meer. We noemen het eigenlijk wel Nederpop natuurlijk. Het is uit de zuidelijke Nederlanden. De Belgische groep Octopus. Met South of the Border. En het origineel van South of the Border. Ik zat even te zoeken of ik dat nou tegenkwam. Want ik ken het van heel wat andere artiesten ook, moet ik je zeggen. Brix Ferraris, zou dat kunnen? Een Filipijnse R&B groep. Nou, ik weet niet zeker of het is. Maar ja, South of the Border, dat heeft ook weer te maken met Mexico. En andere landen, die grenzen zo'n beetje aan de rand. Nou ja, met Mexico. Maar ja, of het helemaal klopt, weet ik niet. Ik vond het een leuk liedje. Sowieso is het een mooi liedje. Helemaal voor elkaar, Michel. Jan Ginwis, hij zat in Bretagne gisteren. Inmiddels is hij ren weer voorbij. Eruit gerend. En wat een regen. Ik heb even die foto's doorgestuurd gekregen. Nu nog 4 adressen te gaan. Het is lekker weer. Gisteren bij Brest een paar flinke buien gehad. Nou, en ook flink wat regen. Goed dat je ruitenwissers had en dat je er nog doorheen kon kijken. Echt waanzinnig. Elwin Stegeman, heb je die koffie al gehad van mij? Volgens mij wel net geladen in Vlaardingen, liet hij 1 uur geleden al weten. Voor Wijk bij Duurstede, dus ik kan een tijdje luisteren. Voor mij een kopje koffie. En een kano, ja, daar is het misgegaan natuurlijk. Ja, ik zat met de regen van Jan Ginwis in Brest van gisteren. Ja, dus die kano. Kano komt eraan. Ik peddel hem zo naar je toe. Ik geef hem even een duwtje en dan komt hij de koffie. Beter laat dan nooit voor Stegeman. Daar hou ik van. Ja, zeker wel. Goed. Nou, er zijn wat mensen die er intussen bijgekomen zijn die ik nog niet heb vermeld. Ook in mijn mailbox, dus ik ga gauw even kijken. Jaap, Zeler Jaap. Goedemiddag Bob, ik ben druk natuurlijk in het departement Vosje. Vosjes. Vosje. Doe mij maar een sterk bakkie en een lekkere tosti. Tuurlijk, de kantinejuf zorgt dat je een lekkere tosti zo gauw mogelijk krijgt. En de koffie heb je bij deze te pakken. Jappio is onderweg voor Zeeman. GB Gerbert Brouwer is erbij. Hey Bob, ik luister nog effies mee. Ik sta te laden in Hannover, bestemming Vlaardingen. Vanmorgen in Nienburg bij Fischer Gereinigd. En deze firma is onlangs ook overgenomen door Schenk. Schenk. Ja, vandaar dat jij dat was natuurlijk, ja. Schenk Tank. Schenk Tank, handig om te onthouden. Alweer dit leuke model kunnen bemachtigen. Oh, dan moet ik even kijken. Al daar bedoel ik dan. Oh, wat leuk, ja. Geweldig. Ja, wat leuk om te zien, zeg. Stuur even een fotootje van een hele vitrine, volgens mij, moet je hebben van al die wagentjes. Dat vind ik wel een keer leuk. Hij heeft geen haast natuurlijk, hè, maar leuk. Grappig, eerder deze week ook nog op een chemische fabriek met het schitterende Vetro-model en de foto gaan we lopen pielen. En toen? Nou, ik vermaak me prima, zegt hij. Mag ik een leuk liedje nog even horen van Helene Fischer? Herzlichen Dank, dankeschön. Nou, ik weet niet of we er aan toe gaan komen, want we zitten nog even met de eerste schakel in de muzikale ketting waar ik nog niet eens mijn tanden in heb gezet. En die tanden, die moet je toch wel inzetten. Ah, hier komt voor mij ook een tosti. Dank je, Corrie. Voor mij ook een lekkere tosti, lekker. Dus Helene Fischer, kijk even of het vandaag gaat lukken. Nog een leuke uitzending voor iedereen en een fijne dag allemaal. Gruus van Gerbert Brouwer. En Klaas komt nog even met een berichtje vanuit Frankrijk ten aanzien van het slechte weer. Hier hebben we gisteren ook hagelstenen gehad. 4 tot 6 centimeter doorsnee. En in de Ardèche schijnen ze hagelstenen ter grootte van een tennisbal te hebben gehad. In de Ardèche ook dus. We zaten al even met Brest met slecht weer. Maar hagel dus bij jou. Aan de andere kant, zeg maar, van Frankrijk. En dat betekent behoorlijk wat schade, lees ik. Autoruiten kapot. Mooie inslagsporen. Op de Vito een buitenspiegel gebarsten en de remlicht is kapot. Ja, niet te geloven. Dus jullie wagentje is ook behoorlijk getroffen. Wagentje, jullie karretje kan ik ook zeggen. Jullie auto is behoorlijk getroffen dus. Nou. En toen ik de luiken dicht ging doen van het huis, zegt Klaas, kreeg ik een hagelsteen op mijn voet. En dat gaf een behoorlijk blauwe plek intussen. Een minuutje of 6-7 was het maar. Het was wel indrukwekkend. En volgens de buren is het zeker 40 jaar geleden dat dit gebeurd is. De hagelstenen bij jou in de buurt. Maar goed, we hebben tenminste een koele nacht gehad. Dat is dan wel weer fijn. Hoeft hier niet buiten te slapen in een tentje. Het was ook geen weer om buiten in een tent te slapen, zegt Klaas.
1: Goed.
0: Nou, Voordat we namelijk de knoop gaan komen, moet ik toch heel erg gauw gaan starten met de muzikale ketting. Ik ga nog even het lijstje af wat we hebben binnengekregen in aansluiting op Waylon Jennings en The Good Old Boys. Kijken of dat gaat lukken. Even kijken. Ja. Good Morning. Nee, die telt niet. Oh ja, deze had ik ook nog liggen. Ik had niet vermeld, maar ik vind het wel heel erg leuk. Nou, dat gaat hem worden. De eerste schakelende ketting wordt een ouwetje. Nou, aansluiten op Jimmy Jones met Good Timing.
1: De muziekketting.

0: Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt, maar het zou wel kunnen. Ik vind het hartstikke leuk, die jaren 50 en 60 muziek klank. Jimmy Jones en Good Timing brengt ons bij schakel nummer 2 in de ketting. Het tempo zit er goed in. IOS, die naam viel vorige week ook al, is ook schitterend. Met het nummer Tijd Genoeg, samen met Holly May Brood.
1: Het is het strand aan het eind van de zomer.
0: Schakel 2 in de

0: En zo schitterend, IOS, Joost Marsman, tijd genoeg, samen met Holly May Brood op KBC. Even kijken naar nou wat namen, mensen die zich al lang hadden gemeld, zoals de MRC, Mossel, Luc Segers. Ik had al bonjour teruggeappt naar je. Good morning, but good afternoon. Gisteren was de internetdekking zeer beroerd waar ik was. Binnendoor in Groningen of Groot-Brittannië. Nou, je ne sais pas. Nog veel witte vlekken, zeg maar. Dus helaas niet alles meegekregen, tweede uur. Nu zijn we in België. Onderweg naar de werf. Het gaat de goede kant op, zeg maar. Gezellig dat je er bent. Tweede schakelende ketting hebben we gehad. Waar gaan we op aansluiten? Op nogmaals, IOS is ook schitterend. Het nummer Tijd Genoeg. Of een andere Holly mag ook. Holly Johnson, ja, bijvoorbeeld. Het kan, hoeft niet, zou kunnen. Voor de derde schakel dus. Frankrijk, dank je wel. Oké. Maar waarom schrijf je dan gr? Binnendoor in gr. Gr. Dat moet er fr zijn, denk ik dan. Fr. Maakt niet uit, Luc. Goed dat je er bent. Gezellig. Ik rijd gezellig met je mee. De buschauffeur van Eindhoven, Vincento, liet even voor 12:30 weten dat hij nog een half uurtje op lijn 2 mee kon luisteren. Gezellig. En Gerard Grootkozijn, dank je wel voor je foto's. Mooi om te zien. Ook vandaag weer een mooie foto van de vrachtwagen. Hij is onderweg voor Van Engelen BV. De witte DAF is lekker aan het rijden. Volgens mij met een soort met van, tuinhuis zou ik willen zeggen. Maar het kan gewoon een mobiele hut zijn, noem ik het maar even. Ja, op de dieplader. Goed bezig. Oh ja, Cowboy Phil, die kwam er nog even met het origineel van inderdaad South of the Border. Was helemaal niet van die R&B groep, ik dacht ook al, dat is veel ouder. Gene Autry. Van hem is het originele nummer South of the Border uit 1939. Daar praten we nu over. South of the Border, down Mexico way. Oké. Nou, dankjewel, Philip. En morgen is het weer werken geblazen voor Philip. Fijne uitzending, iedereen veilige kilometers toegewenst. En sowieso dan tot morgen vanwege Cowboy Phil. En ik vond het heel apart dat die vrouw daar stond met die papegaai op de tram te wachten gisteren. Ik zou bijna denken dat het een soort Belgische mop is, Philip. Maar dat is het niet natuurlijk, ja. En Frankrijk moet het inderdaad zijn, dat komt door de autospelling. Aldus Luc. Ja, ja. Ja, zo komt zo lustig ze ook wel. Ik neem maar even een tosti-hapje, wacht even.
1: Lekker.
0: Mochten er nog mensen een tosti willen bestellen, de kantinejuf kan ze nog de deur uit doen tot even na 1 uur. Dus Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zometeen de derde en laatste schakel voor de muzikale ketting. Ik ben benieuwd wat je voor me hebt.
2: Dit is Onderweg. Bob van Beten.

0: Ja, dat waren wat mensen die dreigden in slaap te vallen. Dat kan echt niet tijdens het rijden natuurlijk, hè. Lick in Kentucky, Martha en Gonna Move Your Body uit 1994. Onderweg op KBC, daar gaan we.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Never Be Clever, we blijven in de familie. Brood, dit is Herman.

0: Herman Brood is Wild Romance en Never, Never Be Clever. Ja, oké. Okay. Hans de Viking, ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Hij zegt, ter afronding, het volgende verhaal voorlezen. Komt dat nog dan, dat verhaal? What's the story? Want ik heb al verteld wat je gedaan hebt vandaag, hè? En het zonnetje erbij vanmorgen om 28 graden, ja, dat mag niet geheel onvermeld worden gelaten om 11:50. Lekker aan het tuffen. Bezig geweest in Noorwegen en nu richting Moerdijk. Ben je er al bijna dan? Ben je aan het vliegen? Sowieso was het weer gezellig, zegt Michel van Doren. Dat vond ik ook. Met dank aan jouw South of the Border inbreng van de Belgische groep Octopus. Jaren 70. En bedankt aan Cowboy Phil natuurlijk, hè, voor de, zeggen dat het Gene Autry was die het origineel had in 1939. Oh, Corrie! Corrie! Ruud wil nog even 2 tosti's Hawaii. Voor mijn begeleider en voor mezelf. En een espressootje. Nou, die espresso regel ik dan. En tot zover deze onderweg mede mogelijk gemaakt door jullie allemaal. Ik vond het supergezellig. Maak er een lekkere werkdag van en... heel graag tot morgen. Is het alweer vrijdag? Morgen mag je ook nadenken over de UWP, de ultieme weekendplaat. Met welk nummer gaan wij morgen het weekend inrijden? Laat het weten aan Van Beten. bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beten. Dit programma is er morgen ook weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Baddengaanderadio.nl. En altijd via kbcradio.nl en de diverse radio apps. Zo gezellig dit muziekje. Ja, ik denk, laten we nog heel even lopen. Nog niet verkeerd, hè? Onderweg op KBC. Tot morgen. Oh ja, en Mark is er vanmiddag nu loopt met het zoutuur van 3 tot 4.
1: Onderweg, dit is KBC.
0: En hou hem tussen de lijnen.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverenenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor verschillende Duitse grenscontroles. Onder meer de A1 en de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om hun kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzamerhand weer drukker te worden onderweg. We zitten zelfs weer boven de 100 kilometer file. Wat opvalt is een ongeluk bij Schaarsberg op de A50 richting Apeldoorn. Vanaf knooppunt Waterberg een file van 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder de Duitse grenscontrole en dan met name in het noorden van het land op de A7 vanuit Groningen. Vanaf Oudeschans 3 kilometer en 20 minuten. En dan wegwerkzaamheden op de A20, daarom nu file richting Gouda. Voor Moordrecht ongeveer 10 minuten over 5 kilometer.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten. ABC.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van knakenklanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de 4 landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 30 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn rijdt het langzaam voor Hoenderlo. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, want de weg is weer helemaal vrij.
6: Where the music never stops. We are official.

0: ABC.
1: Jouw hits, jouw station. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Liebig, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland, voor het Terbrechtseplein. En voor de A27 van Breda naar Gorkum, voor knooppunt Gorkum. A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, tussen de knooppunten Sabina en Hellegasplein, is het oponthoud 20 minuten.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: More power, more energy. 8, 9, 1. We are.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte bleef laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een procesverbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Kelp en Oler 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A7 Groningen richting Duitsland voor de grens bij Nieuweschans ook 20 minuten vertraging.

Dat is altijd een mooie binnenkomer, een songfestivalwinnaar. Vandaag hadden we ABBA in het Zoute Uur met die grote hit uit de jaren 70, Waterloo. En het Nederlandse product, Lois Lane, is de first time, ja, de eerste keer van wat? De eerste keer van het Zoute Uur is al jaren geleden. Tineke de Nooi sluit vrede met oud-staatssecretaris Michel van Hulten. Over een half uur meer over Michel en Tineke. We zouden er een liedje over kunnen maken. Eerst een heleboel platen achter elkaar. Vanaf draaitafel aan stuurboord en een draaitafel aan bakboord. We horen zometeen Gladys Knight en de Bips. We horen zometeen de Motors. Maar we bijten af met Frank Ifield en Summer is Over.

Zitten in de zon, aldus André van Duin. En ik merk dat de bemanning beneden deks een beetje onrustig is. Hoe zou dat komen? Misschien door het volgende liedje.

0: mighty glad you stayed.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over.

Tweede speelhelft van het Zoute Uur is van start. En dit was Harley Davidson van Brigitte Bardot. Er was een liedje over gemaakt vroeger en dat ging zo. Brigitte Bardot, Bardot, die heeft ze niet zomaar zo. Dat kan in deze tijd niet meer van Amstel, dat moet je toch weten. Nou, ik hoop dat de directie mij vrijpleit. We gaan even terug naar Tineke, dat had ik beloofd. Toen Tineke de Nooi in het Rosa Spierhuis ging wonen, trad ze toe tot een culturele commissie. Twee heren die stelden zich aan haar voor. En toen nummer twee haar een hand gaf, zei hij: mevrouw de Nooi, met mij zult u niet zo blij zijn. Mijn naam is Van Hulten. Michel van Hulten, riep Tineke. Jazeker. Michel van Hulten was in de nadagen van de zenders op zee staatssecretaris en was medeverantwoordelijk voor de anti-zeezenderwet, samen met toenmalig minister Van Doren. Nou, gelukkig konden het nieuwe commissielid Tineke en Van Hulten er nu hartelijk om lachen. En ze hebben het, geloof ik, goed samen in die culturele commissie in het Rosa Spierhuis. Zouden we meer muziek doen? Jazeker. Gary Lewis en de Playboys hier op KBC Radio.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

0: Neem King Size Coca-Cola. Een reuze fles tegen een reuze dorst.
1: Drink zo'n glas leeg, schenk nog maar een keer. Go, where the action is. Go, where the action
2: is. Er was laatst een boomfietser die niet wist wat Esso Mix was. Dom, hè? En nou is een bromfiets stuk. Toch jammer voor die brommer. Esso Mix.

Een van de laatste platen in het Zoute Uur kwam van Toto. Echte jaren 80 muziek. En ik laat je achter bij Joan Baez. Met dat prachtige nummer The Night They Drove Old Dixie Down.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Zon op je scherm. Warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam.

0: regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat ruim 275 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ben je echter al 20 minuten extra kwijt tussen knooppunt Del en Arkel. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen 10 minuten langer onderweg. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat inmiddels ruim 340 kilometer file. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch staat 14 kilometer daarvan tussen Utrecht en Everdingen. Dat kost je 20 minuten extra, dat komt door de werkzaamheden. Dan de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. 20 minuten vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een half uur langer onderweg tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel ben je ook een half uur extra kwijt. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook. Verkeer van Eindhoven naar Tilburg rijdt echter het best om via Den Bosch over de A2 en de N65.

0: 9-1.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof

0: of in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust, gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 340 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht voor het knooppunt Empel een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein 13 kilometer. En dan kan je een uur extra voor uittrekken. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A44 naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp 3 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. En werkzaamheden bij Venlo op de A73 richting Nijmegen zorgen ook voor een kwartier vertraging tussen Beesel en knooppunt Tiegelia.
2: The music never stops. We are a

0: Radio.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en scoor jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein. Diezelfde A16, maar dan richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeerentunnel. 20 minuten extra. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A44 naar Amsterdam zorgt voor een kwartier vertraging bij Kaagdorp. En op de A73 richting Nijmegen heb je tussen Beesel en Belfeld 10 minuten vertraging. En verderop tussen Vierlingsbeek en Haps doe je er een kwartier langer over.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Meer

0: Ruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 280 kilometer file. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Dus onder andere druk door wegwerk rond Rotterdam, Velzen en bij Venlo. En de A28, daar staat het ook helemaal vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor de keteltunnel bijna een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur extra. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. En in die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Er staat een busje met aanhanger in brand op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken is de weg afgesloten. En een vrachtwagen met pech op de A59 Zierikzee-Den Bosch zorgt bij Ter Heide voor een kwartier extra reistijd.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 8-9-1. Windkracht 6 tot 7.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam doe jij voor het Terbrechtseplein 20 minuten langer over. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevelaken dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een autobrand. En de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Ter Heide. 5 minuten vertraging. Heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven.

0: Windkracht 6 tot 7. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radio.

0: De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops. We are a

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
4: Valdorpelshop.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
8: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
9: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
9: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Ja, Breker, kom maar.
9: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
9: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
11: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

stop.

0: Zaken. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer 20.000 euro schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend, maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang.

0: Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Never stops.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Check it out.

0: isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: Jouw hits,

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on the Mighty
1: KBC. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is KBC Radio. Altijd jouw hit, jouw station.

0: One.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kelsey meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Never stops.
6: We are officially the hottest AM station.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel. Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump en daarmee zo'n $100.000 verdiende. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van

0: ketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: KBC, where the music never stops. We are a

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump en daarmee zo'n $100.000 verdiende. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Where the music never stops.
5: We are a

0: Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: KBC!
2: KBC!
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek

0: Merkel zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een